0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: bladeren stoppen. Daar begint Nachtdienst.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.

0: Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog

0: door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dor en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de derde keer op rij Europees kampioen. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot lokaal 26 graden.
1: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

Overal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
4: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
3: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
5: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
7: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: voorbije nacht was het vrij helder. Er waren ook enkele wolkenvelden. En tijdens flinke opklaringen is de temperatuur gedaald naar een graad of 11 als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Hi.
3: Zet de

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
4: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
6: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
4: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was het vrij helder. Er waren ook enkele wolkenvelden. En tijdens flinke opklaringen is de temperatuur gedaald naar een graad of 11 als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden.

0: gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: De vakantie klonk nog nooit zo lekker.
2: Omroep Horst aan de Maas.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar

0: dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee-Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
2: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
2: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
8: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Ficoop Zevenum.

0: Ja, wat je noemt een one-hit wonder. Eén hit mochten ze hebben in Nederland. Die Outfield in 1985 en Your Love. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Herstel 1986. Nou, ik zat er een jaartje langs. Goed, altijd even checken. Goedemorgen, welkom. Het is dinsdag, het is 11 augustus. We gaan ze weer draaien tussen nu en een uurtje of 12 uur in de ochtend bij Omroep Horst en de Maas. Schrijven voor bedrijven, praatjes, plaatjes en de vaste onderdeeltjes.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: We hebben natuurlijk de verhaaltjes die oma voor ons verzameld heeft in de loop van de week over de dag van toen. En natuurlijk de geboorteplaat. We hebben ook nog een Forgotten 45, de dubbel rond 11:15. En natuurlijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen om 11:15. In de top 40 opnieuw Michael Jackson. En natuurlijk de Moonwalk deed hij voor de eerst op dit liedje. 25 jaar, Motown was het toen.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zacht

te voor. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer

0: Ja, en zo klinkt het als een Duitser Nederlands zingt. Reinhard May.
1: Oma's geschiedenisles.
0: En dat liedje heette Als de dag van toen. Het was zelfs een top 10 hit in Nederland toen de tijd. Hè? We kennen hem ook van Goedenacht Freunde. En ook dat liedje wat ik vorige week nog draaide. Hubert den Wolken. Inmiddels oma's geschiedenisles. Eventjes een feitje wat oma verzameld heeft over deze dag in het verleden. En dan hebben we dat altijd een beetje gerelateerd aan muziek. We gaan naar 11 augustus 1985. Op die dag komt Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran, met de schrik vrij tijdens een ongeluk, tijdens een zeilwedstrijd om de Admiral Cup. Zijn bijna 26 meter lange jacht komt voor de kust van Fairmont in het zuidwesten van Engeland terecht in een zware storm en slaat om. Simon Le Bon en 23 opvarenden overleven het ongeluk omdat zij in een luchtbel zitten. Na 40 minuten worden zij bevrijd door een helikopter van de Britse marine. Nou, spannende momenten dus voor de zanger van Duran Duran op deze dag in 1985. Nou, dankjewel oma voor het verzamelen van dit feitje.
2: Oma weet het altijd beter.
3: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.

Eerst heette ze Mountain McNeil. En toen werd Sjoukje Spijker, oftewel McNeil, ingerold voor Little Eve. En toen heette ze Big Mouth Little Eve. En dit was de hit Uncle. Daarvoor nog Coldplay. En natuurlijk The Reflex van Duane Duane. Aanleiding van het verhaaltje wat ik je vertelde daarover. Liedje over koffie door Roger Villevoix. En je hoort hem tot aan het nieuws van 9:30.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven. Van maandag tot en met vrijdag.

Vina Michel en volgens mij weer de voorloper van een nieuw album wat eraan zit te komen. Deze single Would I Be Friends With Me. Een mooie ochtendplaat. Wat dacht je van deze van Cat Stevens?

Ja, dat was er nog een keertje onze vriend Frans Bauer en naar de Playa. Nou, naar de Playa gaan we weer vanaf 12 uur, hè, want het programma Lunch Live komt vanaf de Playa Camping, zullen we maar zeggen. Zo dadelijk de geboorteplaats. Eerst een nummer van de Golden Earring en dat plaatje komt uit 1979, Weekend Love.

is tijd voor de geboorteplaat. En die is voor 11 augustus van Eric Carmen. Hij werd geboren 11 augustus 1949. Niet meer onder ons deze man. Hij begon zijn carrière trouwens bij de groep Raspberries. Had in de jaren 70 een solo hit met All By Myself. En in de jaren 80 zat hij met muziek in Dirty Dancing. Deze Hungry Eyes.

een mooie Franse chanson van Patrick Fiori. Ooit deed hij mee aan het Songfestival voor Frankrijk met dit mooie liedje Mama Corsica. We gaan langzaam maar zeker op naar reclame en nieuws van 10 uur. En zometeen weer vlug bij je terug.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het

0: bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

1968, The Cats en Lia. En het verhaal rondom het liedje mag bekend zijn. Het ging over een fan van The Cats die altijd vooraan stond. En op een gegeven moment heeft dat meisje een ongeluk gekregen. En The Cats waren zo onder de indruk dat ze een liedje maakten voor Lia. Ja, gisteren draaide ze ook al met Vaya con Dios. Daarvoor nog Rolf Sanchez, Marches en Summer Nights. Die was natuurlijk de hit van ABBA. En dit inmiddels een duet op de achtergrond van Elton John en Kiki Dee.

Ja, deze werd toch wel de definitieve doorbraak in 2023 voor Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Magie, bezongen door The Police. Every little thing she does is magic.

Ja, dit zijn een beetje van die bijna vergeten jaren 60 liedjes. 1966, een liedje van The Syndicate of Sound en Hey Little Girl. Straks weer een vergeten plaatje om 11:15, maar dan op verzoek van een van onze luisteraars.

Paul Simon, You Can Call Me L, met een mooie videoclip samen met Chevy Chase toen, hè, de acteur. En Paul en Chevy leken veel op elkaar, moet ik zeggen. Zo dadelijk de plaat op verzoek in de Forgotten 45. Eerst de muziek van Daniel Logis en zijn beetje Skik.

0: toch een beetje plat Achterhoeks accent, hè, deze jongen. Het giet zoals het giet, zo zouden wij zeggen. Het giet zoals het giet. Het gaat zoals het gaat. Of gaat het over regen? Het regent dat het giet. Nee, dat lijkt me niet. Skik. Zo, inmiddels hoogste tijd. Nou, het is nog zelfs een beetje eerder als 11:15. Tijd voor de Forgotten 45 op verzoek van Bert. Die had een aantal leuke suggesties voor deze rubriek. Gaan wij draaien een liedje wat inderdaad ook al ooit meedeed aan het Songfestival. Vorige uur hadden we er ook eentje. En dat is dan het liedje uit 1977. Een liedje wat altijd geassocieerd zal blijven worden met Hedy Lester. Eén hitje hard ze en één keer mocht ze meedoen aan het Songfestival. Met het liedje wat je nu krijgt te horen op verzoek van Bert. Inderdaad, lang niet meer gehoord. De malle molen van het leven. Komt-ie!
1: Forgotten 45.

la la la la la la la. Ja, da. Mooi hè, met die galm op het laatste op de stem van Freddie Mercury. Don't stop me now. Nou, geen denken aan. We hebben zo meteen nog een heel uur te gaan. En we sluiten dit uur af met deze klassieker van Prince uit 1984, The Purple Rain. I never meant to call.

0: weekend van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op

vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een legendarisch duo. Met een eigen tv-show ook toen de tijd bij volgens mij de KRO. Johnny Krijkamp en Rijk de Gooier. En op het goudgele strand van Ameland. De eilanden waar een beetje een tekort aan zoet water dreigt. Ze zijn helemaal afhankelijk daarvan regen die er valt. Hè. Voor hun zoetwatervoorziening wat dat betreft op een eiland is dat net een beetje kwetsbaarder. Dus hopen dat het snel genoeg allemaal in orde komt. Miles Smith en Niall Horan daarvoor Drive Safe. En we begonnen het uur met Los Fieras en La Playa. En het heeft natuurlijk iets met het strand te maken. Nou, net zo het strand van Ameland. We begonnen met het strand van Spanje. We gaan snel over naar Bart van Leeuwen. Kijken welk verhaaltje dat hij heeft voor ons voor vanmorgen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar zitten we dan. Na maanden trainen is het grote moment eindelijk aangebroken. Onze familie en vrienden hebben we net gedag gezegd. En ondanks dat we samen vertrekken, hebben we net ook alvast afscheid van elkaar genomen. Misschien komen we hier samen weer terug, maar voor hetzelfde geld ook niet. Mocht het misgaan, dan valt niemand iets te verwijten. Iedereen heeft er namelijk zelf voor gekozen om zometeen de lucht in te worden geknald. Eén ding is zeker, vanaf nu zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb geen idee waar we zometeen terechtkomen. We worden weggeschoten in de richting van de planeet Venus. Die heb ik bij heel helder weer wel eens gezien, hoog aan de hemel. En dat is dus wel mooi de plaats waar de vrouwen vandaan komen, heb ik horen zeggen. Misschien kunnen ze daar de aarde ook wel zien en staan ze al op ons te wachten. Ach, dat duurt nu waarschijnlijk nog zo lang. En wie weet wat we in de tussentijd allemaal ontdekken. Maar één ding weet ik zeker. Ik zal het leven op aarde enorm gaan missen. Tja, er is nu geen weg meer terug. Het aftellen is al bijna voorbij. En de laatste seconden voor de lancering zijn aangebroken.

0: Ja, toevallig draaide ik hem vorige week ook. En nu zat hij in de platen zijn verhaal. De Final Countdown van Europe.
1: Elke morgen van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven met Peter.

Ja, het draait allemaal om de poen, poen, poen. Media en all about the money. Ja, dat geldt ook voor natuurlijk de perikelen rondom meneer Infantino. We gaan zo dadelijk naar Limburgse nieuws na deze van Jacques Vinders.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In alle Limburgse gemeenten zijn koopwoningen het afgelopen jaar duurder geworden. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn door, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen.

soms is het een beetje twijfelen. Is het Spaans, is het Italiaans? Maar deze Volare, ja, dat was natuurlijk een Italiaanse bijdrage. In dit geval van de Gypsy Kings. Want het liedje deed ook ooit mee in de jaren 50 voor Italië aan het Songfestival. Keith Urban daarvoor met Michael McDonald en We Go Back. En dit is Mr. Steve Winwood.

Chris Pearson en de B-52's en de Love Check. Ja, je zou denken de liefdescheck. Nee, het is een hutje waarover ze zingen. Het liefdeshutje, de Love Check. En check is met S-H-A-C-K. Lois Lane, Monique en Suzanne Kleeman. Nieuwe single, deze Takes a Million. MUZIEK

Ja, de Beach Boys deed het al eerder. En David Lee Roth nam het ook op. Deze California Girls. Inmiddels bijna 12 uur. Dat betekent dat we zo meteen gaan overschakelen naar de camping. Naar de camping La Playa. Waar het team van Lunch Live weer klaar zit. Met mooie impressies vanaf de camping. En het laatste nieuws natuurlijk tussen 12 en 1 op PNM. En Omroep Horst aan de Maas. Ik wens je nog een hele mooie dinsdag. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Fikoop Zevenum.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daar

0: Daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: De camping. Welkom weer bij Camping La Playa voor een nieuwe editie. En we zijn er weer. Silke, hoe is het met jou hier op dag? Even kijken, ik ben de tel kwijt. Maakt er niet uit. Hoe gaat het?
1: Goed. Ja, het zonnetje begint nu weer door te breken. Dus het wordt weer... Het wordt wel lekker warm hier op de camping.
0: Ja, het worden ook warme dagen op de camping. Hè? Hoe gaat het met de campinggasten zo richting die 30, 35 graden?
1: Ja, ze zoeken echt de verkoeling op.
0: Ja.
1: De airco's gaan weer van stal. En,
0: Nu, was het zo dat ik hier gisteren even op de camping liep en er was een markt gaande? Wat was er allemaal te doen?
1: Ja, een soort van zomermarkt was er gaande.
0: Het leek wel een kermis.
1: Ja, het leek echt een kermis. En het rook ook naar een kermis. Suikerspinnen, nootjes, alles rook ik. Er waren springkussens voor de kinderen.
0: En zelfs onderbroeken te koop en dergelijke.
1: Ja, zelfs onderbroeken te koop, van alles.
0: Ja. Straks horen we meer. Waar ga jij het vandaag over hebben in onze uitzending?
1: Ja, gisteren hadden we het over het verzorgen van je haar. Ja. En vandaag hebben we het over het verzorgen van de huid.
0: Ook belangrijk.
1: Ook belangrijk.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ja, en ondertussen moeten we natuurlijk ook in beweging blijven. En los in de heupen. Dit is Camping La Playa. En nu Lou Bega.

0: Dat was Busy, Kratje Papi, Rolf Sanchez en Zin in de Zomer. En volgens mij was het afgelopen weekend toch zo, het is zo, hè? Afgelopen weekend was het Zin in het Zomerfest.
1: Ja, klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Daar ben jij niet geweest?
1: Nee, daar ben ik niet geweest.
0: Weet je, nog, weet je wel wie er stonden? Ik zag wel Yves Berendsen.
1: Ja, Monica Geuze moest dat draaien.
0: Ook nog? Ja. Draait tegenwoordig?
1: Ja, ook. Al best wel een tijdje.
0: Leuk. Wij gaan naar kunst, want in de zomer is dat natuurlijk ook de uitgelezen mogelijkheid om je daarmee bezig te houden. Tekenen, dat kon je eerder dan praten. Want als kind was hij voortdurend bezig met het bedenken en maken van nieuwe creaties. Die passie is nooit verdwenen. En tegenwoordig maakt Gio Filoni uit Maasbree onder de naam 3D Light Art indrukwekkende lichtkunstwerken. En wij gingen naar hem toe, hij vertelt erover.
2: Mijn techniek is eigenlijk 3D pen. 3D printer kennen we wel. Maar dat zijn...

0: eigenlijk met de hand doen, zeg maar. Dan blijft het toch een beetje menselijker. Anders doe je alles door de computer. En nou, leuk, ik hou van creatief bezig zijn. En met 3D-pen kan je zelf helemaal ontwerp bepalen. Printer maken van tevoren ontwerp en dan laat je computer de rest doen. Fijn 3D-pen is, je hebt alles zelf in de hand.
1: Dat levert deze creaties op, nu te zien in Artpoint in Panningen. Waaronder deze levensgrote voetballer.
0: Ik maak er bijvoorbeeld, in de winter ga ik voornamelijk beelden maken. Daar gebruik ik PET-G van, dat is eigenlijk gerecyclede PET-flessen. Er wordt een schedder gedaan en dan kan je heel dunne draad maken, zoals dit. Dan kan je het eigen weer plastic weer herbruiken. En bij maskertjes, wat ik nou maken ben, daar gebruik ik eigenlijk meer een soort rubber voor. Zodat het makkelijk te dragen is, makkelijk schoon te krijgen en iets flexibeler is. Die PETG is iets sterker, daar kan je ook meer constructie mee bouwen. En met TPU is dit dan, kan je eigenlijk meer kledingstukken maken of maskertjes.
1: Na opleidingen aan de kunstacademies in Maastricht en Tilburg en de Airbrush Academie bouwde hij een veelzijdige carrière op. Hij werd wereldkampioen bodypainten, werkte als art director voor videoclips en theaterproducties en begeleidde hoogbegaafde kinderen in hun creatieve ontwikkeling.
0: En ik hou van festivals. Toen ik eerst heel veel op festivals met beelden. Maar het werkte niet echt, maar ik merkte toen met maskers ging staan, het was veel, veel leuker. Ook meer interactie met het publiek.
1: Naast zijn kunst heeft Gio ook een baan. En juist die combinatie van werken en creëren zorgt voor de balans die hij zoekt.
0: Dus dat geeft me rust. Dan kan ik even lekker simpel werk doen. Kan ik mijn hoofd leegmaken. En dan kan ik weer in het weekend weer lekker met mijn kunst bezighouden. Voor mij is het een perfecte combinatie. Want 7 dagen kunst heb je gegeven, dan heb je geen inspiratie meer. Een soort balans door iets te doen wat je niet zo leuk vindt. Doe je wat je leuk vindt, met meer plezier.
1: Dat was Gio Fioli. Ja, zo doet hij dat, hè. Een paar dagen werken en de andere dagen kunst maken. Je ziet zijn creaties op de site van Omroep PNM. Dit is de Ringa Ding Dong Song.

0: K3 en de zomer van Oya Lele, de zomerhit van de groep. En het leuke is dat Klaasje voor even terug is, want Marten is met zwangerschapsverlof. En Hanne is ook wel zwanger, die zal binnenkort ook wel weer weggaan. Maar er is nog niet duidelijk wie haar dan opvangt, of gaat invullen, of vervangt. Maar het is toch leuk dat een oud K3'tje weer terugkomt, Silke?
1: Ja, zeker leuk.
0: Ja. Tijd voor jouw tip van de dag. Gisteren hadden we het over de zon en je haren, dat dat van grote invloed heeft.
1: Ja.
0: Vandaag?
1: Ja, een tip die misschien niet voor de hand ligt, maar die toch wel vaak vergeten wordt, dat is het gebruik van aftersun. Mensen denken vaak, als ik niet verbrand ben, dan heb ik het niet nodig. Maar aftersun is niet alleen bedoeld voor een rode of verbrande huid. Ook al ben je lekker bruin geworden, dan heeft aftersun zijn voordelen.
0: Want ik doe het vaak op, als ik verbrand ben daarna, doe ik aftersun of dat komt af.
1: Ja, dat is ook goed. Maar ook al ben je bruin geworden, is aftersun ook goed. Want door het goed hydrateren van je huid, vervuilt je huid minder snel. Waardoor dus de bruine kleur langer aanhoudt. En dan nog een tipje. Zet de aftersun in de koelkast. Daardoor is die lekker koel als je hem aanbrengt naar een lange dag zonne.
0: En het maakt niet uit, dat gaat niet, de werking gaat verloren.
1: Nee, zeker niet. De werking blijft hetzelfde.
0: Is het belangrijk om altijd aftersun te doen daarna?
1: Ja, altijd. Ook al na het douchen, al heb je bodylotion gebruikt. Ja? Gebruik even goed aftersun.
0: En niet eerst aftersun en dan gaan douchen. Dan gaat het natuurlijk
1: eraf. Gaat het eraf. Dan heeft het geen zin.
0: Stomme opmerking. Oké. En zijn er nog verschillen tussen de aftersuns?

0: maakt niet zoveel uit.
1: Nee, ja, het maakt niet zoveel uit. De iets duurdere merken die gebruiken een andere formule dan de iets goedkopere merken. Maar in principe is het dezelfde werking. Maar mocht je echt flink verbrand zijn,
0: ja?
1: Dan zou ik toch wel voor een iets duurder merk gaan.
0: Oké. Dat het iets beter is waarschijnlijk.
1: Dat het toch iets beter is.
0: Oké. Goed om te weten. Maar meestal, je moet het altijd wel in de kast hebben. Dat is met zonnebrand ook.
1: Ja, dat is altijd handig. En mocht je nou geen aftersun hebben en je bent verbrand en ja. Je hebt geen winkel in de buurt, kun je ook altijd yoghurt smeren.
0: Yoghurt?
1: Ja. Werkt ook verkoelend.
0: Oké. Ook van een goed merk, denk ik. Of maakt dat niet uit? Nou, yoghurt?
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit dat plakt zo, denk ik.
1: Ja, maar douchen en het is daarna weer eraf. Je laat het even erop zitten, inwerken. En dan douche je het weer ervan af.
0: Komkommertjes erbij.
1: Zit je in de spa?
0: Helemaal. Dankjewel, Silke.

0: Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Ondertussen komt buurvrouw Agathe van hiernaast voorbij met een salade, Silke?
1: Ja, met een kaassalade. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: En wat is het precies?
1: Ja, het zijn kleine kaasblokjes. En wat er precies allemaal in zit, dat weet ik niet.
0: Fruit of groente?
1: Ja,
0: of appels, bleekselderij?
1: Paprika, bleekselderij.
0: Is het lekker?
1: Het is echt heel lekker.
0: Doe even de proef op de som hier in de uitzending. Hop, ze steekt nu een volle lepel in haar mond. En ja?
2: Op vakantie.
1: Ja, heel lekker.
2: Alle buren op vakantie.
0: Ja?
1: Ja, verfrissend ook.
0: Dus het is aan te raden?
1: Zeker aan te raden.
0: Goed zo. Even verder. Zometeen horen we van jou het weerbericht. Eerst gaan we naar het nieuws. Woningbouwprojecten in Pelemaas die kunnen voortaan eerder worden aangemeld voor capaciteit op het overvolle stroomnet. De gemeente heeft daarin sinds 1 juli een centrale rol en brengt projecten voor de komende 10 jaar in kaart. Initiatiefnemers die nog niet door de gemeente zijn benaderd, die hebben tot en met 24 augustus om zich te melden. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt na een ongeluk tussen een auto en een tractor. Het gebeurde op de Heleneveenseweg in Zevenum. Volgens een correspondent ter plaatse draaide de automobilist de weg op en zag daarbij de naderende tractor over het hoofd. De auto kwam in de berm tot stilstand. Twee personen zijn met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De Broekhuizerweg tussen Broekhuizen en Broekhuizen-Vorst is binnenkort ruim een maand afgesloten. Silke, rij je daar wel eens?
1: Sorry, welke weg?
0: De Broekhuizerweg tussen Broekhuizen en Broekhuizen-Vorst?
1: Nee, daar kom ik nooit.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dankjewel voor deze info. Mensen die er wel komen, die moeten even rekening houden dat fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het pad op de dijk.

0: Langs de werkzaamheden. En voor een ander verkeer komt een opleiding. De werkzaamheden en bijbehorende verkeersmaatregelen die gelden vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 25 september. Dus dat is een heel aantal. En Silke, jij wilde altijd denk ik wel eens graag naar Prinsjesdag toe binnenkort over een paar weken.
1: Zeker. Ja.
0: Het kan, je kunt je aanmelden.
1: Echt?
0: Om op dinsdag 15 september mee te gaan met de gouverneur, met een Limburgse delegatie vanuit Maastricht, Roermond en Venray. Vertrekken gratis bussen naar de Hofstad. Naast de festiviteit rondom Prinsjesdag krijgen deelnemers een programma over vrije democratie en de democratische rechtsstaat. Ja, echt iets voor jou, denk ik.
1: Ja, waar kan ik mij aanmelden dan?
0: Dat kan op onze site staat. Binnenkort een linkje en dan kun je opklikken of al via de site van de provincie. Op Prinsjesdag opent de koning dan traditioneel het nieuwe parlementaire jaar met de troonrede. Ik weet dat onze collega Nick er ooit is geweest.
1: Ja.
0: In die ridderzaal. Toen was hij een van de genodigden omdat zijn dochter een relatie had met een van de ministers. Maar dat moet je zelf maar een keer vertellen. Maar dat was een bijzonder mooie belevenis. En niet alleen voor dag, maar daarna zijn ook allemaal borrels en hapjes en dat allemaal. Nou, daar heeft hij van genoten. Moeten we eens vragen. 15 september, aanmelden kan via de provincie. Zulke tijd voor het weerbericht.
1: Ja, vandaag volop zon en zomers warm. Het wordt maximaal 27 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het helder en koelt het af. Morgen opnieuw volop zon, maar veel warmer. 31 tot 33 graden. Ook morgenavond is de gedeeltelijke zonsverduistering in Limburg goed te zien. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch heet met 35 tot 37 graden. Zaterdag blijft het warm, maar neemt de kans op lokale onweersbuien toe. Vanaf zondag wordt het geleidelijk minder heet met temperaturen rond 27 graden.
0: Jij zit wel op deze camping met lange mouwen, dus het gaat nog wel, of niet?
1: Ja, het gaat nog wel.
0: Ja. Meer over die zonsverduistering horen we zo meteen van onze collega Juri.
1: Ja, hij weet er alles van.
0: Dat horen we zo meteen. En wil je meer nieuws luisteren en lezen? Ga dan naar onze sites van Omroep PNM en Omroep Horst in de Maas. Of gebruik die handige PNM-app of de app.

van hoe dit schoenen serum. Kunnen jullie California Girls van Katy Perry draaien? Dat is echt mijn vakantienummer. Hoi hoi. Let's take a journey.

0: Katy Perry, Snoop Dogg en de California Girls. Op verzoek, heb je ook een verzoekje? Laat het ons weten. En stuur het in via App de DJ en dan komt dit hier terecht op onze camping. Morgen is het zover. Een moment waar vele mensen op hebben gewacht, de zonsverduistering. En vandaag en morgen schuift Juri aan om er ons alles over te vertellen in de Eclipse-update. Juri, ben jij er al klaar voor?
1: Ja, ik heb me goed voorbereid inmiddels hoor. Brilletje is, komt vanmiddag binnen, als het goed is op tijd, want anders dan heb ik vrij weinig te zien. Maar we zijn er klaar voor.
0: Wat gaat er precies morgen gebeuren?
1: Ja, de eclipse dus, een zonsverduistering, een gedeeltelijke zonsverduistering. Wel een groot deel, 90% van de zon zal gedekt worden door de maan. En dat is lang geleden, 1999, dat er een zonsverduistering was van deze omvang. Er zijn natuurlijk al tussendoor wat kleinere zonsverduisteringen. Maar van deze omvang is het wel een tijd geleden. Dus ja, een uniek moment volgens mij.
0: Nu is het dus zo dat je niet met blote ogen mag kijken, ja. Of kan kijken. Ja, dat mag wel, maar dan heb je een probleem misschien
1: dat
0: later.
1: Dat is levensgevaarlijk, ja. Het kan leiden tot forse oogschade, blindheid zelfs in sommige gevallen. Dus Oei. Dat willen we niet. Dus absoluut niet met je blote ogen inderdaad richting zon kijken. Daarom word je juist geadviseerd. Koop zo'n bril, want dan kun je met die bril op richting...

0: de eclipse kijken. Dat is het meest veilig.
1: Nu heb je een rondje gebeld. Waar kan ik nog een bril krijgen?
0: Ja, hier nergens meer, vrees ik. Ze zijn overal uitverkocht of zijn nooit te koop aangeboden. Ik bedoel, het is nou niet zo dat je zo'n bril iedere week nodig hebt of iedere maand. Dus,
1: nee,
0: dus wat dat betreft.
1: Een keer in 30 jaar.
0: Ja, dat blijkt zo ongeveer gemiddeld, ja. En nu zit er nog langer tussen, hè, komende periode. Maar nee, hier is het lastig om ze te krijgen. Dus je had ze eigenlijk even wat eerder online moeten bestellen. Maar vandaag zijn ze wel bij de Sterrenwacht te koop. Ze hebben er daar nog 600 in een la liggen.
1: Ah, ja.
0: Dus die worden van stal gehaald. En,
1: waar ligt de Sterrenwacht?
0: In Heerlen. Dus je moet wel een stukje rijden. Maar goed, ja, dat is eigenlijk de enige manier om nog echt aan een goedgekeurde eclipse bril te komen. Want dat onderscheid moeten we ook nog even maken.
1: Maar ik was gisteren even aan het googlen. Een zonnebril is niet genoeg, hè?
0: Nee, het is nog steeds. De UV-straling is nog steeds veel te sterk om je ogen te beschermen met een zonnebril. Ook een 3D-bril werkt bijvoorbeeld niet.
1: Dat ik ook nog.
0: Ja, als je die kan ook nog ergens hebt liggen. Nee, kan ook niet. Drie zonnebrillen over elkaar heen, dat gaat ook niet. Er zijn wel nog wat andere alternatieven. Bijvoorbeeld kleine zonnetjes maken op het asfalt.
1: Ja?
0: Dat is een alternatief dat je kan doen met bijvoorbeeld een vergiet of met een zeef.
1: Dat las ik. Een vergiet en dan moet je door die rondjes die er al zitten bij het vergiet. Dan kun je hem heel goed zien.
0: Ja, dan moet je wel op de grond kijken. Dan zie je hem dus daar. En bladeren aan een boom geven overigens hetzelfde effect. Dus je kunt ook onder een boom gaan staan waarbij dan de schaduw op de grond.
1: Dat kunnen wij hier op de camping wel.
0: Ja, dat is hier een goed plekje inderdaad. Ja. En je zou ook nog gewoon een papier kunnen gebruiken. Waar je eigenlijk een soort projector maken waarmee je de eclipse op het vel papier bijvoorbeeld projecteert.
1: Oké, Silke, heb jij al een bril?
2: Nee, ik heb nog geen bril.
1: Je hebt wel een hele mooie zonnebril van een bepaald merk. Maar dat is dus niet goed.
2: Nee, dat is niet genoeg.
1: Jammer.
2: Heb jij al een bril?
1: Nee, want ik was gisteren best ook te laat. En ik las die prijzen die je daarvoor moet betalen. Ja, dat denk ik, dan niet. En ook niet als ik door glas kijk, kan ook niet.
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen, door glas kijken.
1: Gewoon vanuit mijn raampje?
0: Het zou kunnen als dat je zicht hebt. Je moet richting het westen kijken. Als je dat ziet vanuit je huis, dan zou het kunnen. Ja, maar dan alsnog moet je wel die bril opzetten.
1: Ja. Oké, morgen heb je nog meer tips voor ons.
0: Ja.
1: Dan vertel je waar we moeten kijken.
0: Ja, dat is ook wel handig. Ja, inderdaad.
1: Ja, naar boven in ieder geval.
0: Ja, naar boven en naar het westen. Maar er zijn natuurlijk plekken die daar zich beter voor lenen dan andere.
1: En hoe laat precies?
0: Ja, de zonsverduistering begint iets over 7. En dan wordt dus de eerste hap uit de zon genomen door de maan. En rond 9 uur is het voorbij. Het hoogtepunt is rond 7:50 ongeveer. Dus dan is die echt voor 90% gedekt.
1: Oh, spannend. Dankjewel, Juri.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, ik heb er zin in. Morgen dus die eclipse. We gaan het volgen. En anders gaan we toch gewoon lekker een drankje doen, Silke.
2: Ook lekker.
1: Bijvoorbeeld in de Yellow.

Herfsthanenband en Chantal Jansen. Het volgende verzoekje kwam binnen van Roel, of door Roel. Hij zei, doe ons een lekker zomers plaatje. Nou Roel, geniet ervan. Dit is Ozone en helemaal

0: En dat was het, deze uitzending alweer van Camping La Playa. Bedankt voor het luisteren. Silke, morgen ben je er weer?
1: Ja.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Morgen heb ik ook gelijk het recept van mijn kaassalade.
0: Dat hebben we morgen, de primeur hier in de show.
1: Ja, ik ga het daar gelijk even navragen aan de buurvrouw.

0: zo lekker.
1: Oh, nou, Agathe, bedankt dat je er was. Bedankt voor de lekkere salade. Juri, jij bent hier ook op de camping, hoorde ik.
2: Ja, zeker. Ja, nee, één grote familie natuurlijk.
1: Je hebt je tentje opgezet?
2: Ja, zeker.
1: Wat heb je voor tentje? Groot, klein?
2: Nou, medium.
1: Ja. En ben je nou bij de beheerder geweest vandaag? Of gisteren om het sleuteltje te halen van een bungalowtje?
0: Ja. Ja, daar zit airco in, dus ik heb mij verplaatst.
1: Jij trok het niet meer.
0: Nee, ik trok het niet meer in de tent.
1: Morgen horen we hoe het verder gaat. Horen we meer over de eclipse en een lekkere salade. Wat wil je nog meer? Dit was ons programma Camping La Playa. Ik moest even naar de naam zoeken, want ik weet het ook niet meer. Dit is Chef Special Salavi. Fijne middag.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32.

Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thalienruwe. Bij een vluchtpoging op de Florijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook twee geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De vier inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brand.

0: brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
1: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 7:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0. Met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Het zomerweer weet van geen wijken. Ook vanmorgen waren er flinke zonnige perioden. En bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordoostelijke richting is de temperatuur inmiddels opgelopen naar zo'n 22 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, hooguit wat onschuldige stapelwolken en het blijft opnieuw de hele dag droog. De maximum temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27 graden.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. In Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Het weer zonnig, in het noorden stapelwolken bij 20 tot 26 graden.
5: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon ook in je raam.

0: era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z.

0: www.blauwebessen.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje. Ze zitten vast voor onderzoek. Gulpen-Wittem is de enige gemeente in Nederland waar in het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis niet is gestegen. En in Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Heerlijk genieten. Heerlijk genieten.
2: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang.
2: Met de beste hits voor jong en oud.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: aanleiding was een hesje van een motorclub. Een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje. Ze zitten vast voor onderzoek. En Gulpen-Wittem is de enige gemeente in Nederland waar het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis niet is gestegen.
1: De gezelligheid rolt zo je speakers uit.
2: Middagvitamine
1: vanuit Horst aan de Maas.

0: Vrijdag Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op Bram.

0: Planten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
7: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batavus, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
2: Dit is jouw zomer.

0: één probleem? Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje.

0: Blij Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode, afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. En dan woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de middagtemperatuur komt dan uit op zo'n 32 graden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn 14 doden gevallen, vermoedelijk door een rotslawine. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Johannesburg. In die regio wordt veel platina gewonnen. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Zon, zee, lekker lang uit.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken

0: geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En de politie heeft een tweede verdachte voor een vuurwerkaanslag in Roermond opgepakt. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Allebei de verdachten zijn tieners.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. En dan woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de middagtemperatuur komt dan uit op zo'n 32 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky.

0: Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Baboe, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
1: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
4: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop.

0: dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babu, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: kantoor. Dit is Ed7.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
6: Adverteren,
7: dat werkt.
6: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
8: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
10: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
9: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie.

0: informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
1: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

0: kantoor. Dit is Ad 8.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond

0: ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was het net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. En dan woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de middagtemperatuur komt dan uit op zo'n 32 graden.
2: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken.

0: proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta Fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, afgewisseld door enkele onschuldige stapelwolken. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. En dan woensdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En de middagtemperatuur komt dan uit op zo'n 2

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt.

0: punt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: weg te dromen. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.